Zo, precies op het uur. Dat mooie knisperige slot, dat maakt hem wel mooi af. U hoorde J.WLSN, dus misschien staat dat gewoon voor Jay Wilson. En Liam Keenan met de Teflon Blues.

Het tweede uur Sensenta, waarin we beginnen waar de vorige uitzending eindigde. U kent dat concept. En dat was met Plastic Man met het album Artifacts BC. Misschien heeft u de soort gelijke herinneringen aan, maar eind jaren 90 kon je bij de publieke omroep in Nederland, jawel, terecht op Radio 3 s'avonds voor dit soort muziek. Een van die programma's heette Elementaal, als ik het me goed herinner. En daar hoorde ik voor het eerst Plastic Man met dit prachtige werkje. Dit is Plastic Man met The Recall.

Ja, je weet, ergens diep van binnen is het toch stiekem dub. In België, daar kunnen ze dat bij onze zuidenburen. U hoorde Distant Fires Burning in samenwerking met Autistici. En niet verschenen in België, maar op het Amerikaanse label Audio Bulb Records. Het remixalbum Scalar. En u hoorde Scalar in de Umlaut Vector Mix. Ook al op 18 juli verschenen dit album, daar hadden we er al meer van. Er was duidelijk iets gaande op die zaterdag. Distant Fires Burning en Autistici dus. En met dat geknisper zijn we aangekomen bij het laatste, het grote blok van deze uitzending. Het blok om even helemaal in de muziek weg te zinken. En we beginnen dat blok met Ark. Dat komt ook van een remixalbum, namelijk Din Reimagined Volume 1. En Din, dat is Din Records, het platenlabel. Van dat album Din Reimagined is dit dus Ark, met het vorige maand verschenen Smolder.

Ja, veel nieuwer wordt het niet. U hoorde Endorphins en Niels von Berg met Tumigule Skogen, deel 1. Mooie gedichten van Niels von Berg, van een muzikale jas voorzien door Endorphins. En Endorphins, dat is Thomas Heijmans. En dat is nog niet verschenen en het is zelfs nog niet bekend hoe of waar dat precies gaat verschijnen. Al is het wel uit de demofase. Het zal uitkomen bij het label Strålende Stjernen, heb ik me laten vertellen. En dat is alles wat er tot dusver bekend is. Dus voor muziek van Endorphins verwijzen we u gewoon terug naar zijn meest recente album Borrowed Time uit 2025. Daarvoor op volgorde hoort u Ark met Smolder, Substack met Shapes Through Fog, Bloom met Arakeen, en dat komt inderdaad uit de Duinzaga, de Duneboeken. Ona Sander met The Illumination Behind the Veils, Mats Erlandsson en Gus Loxbo met Minutes Lange Kjadjor. We blijven in het Zweeds. En tot slot dus Endorphins en Niels von Berg met Tugumikule Skogen, het eerste deel. En hier in de studio gaan we getuigen zijn van een mogelijk historisch moment, want achter mij staat al Stefan Koopmanschap klaar voor de allereerste uitzending hier op de concertzender van het programma Stoorzender. Dus ik moet ook een beetje maken dat ik wegkom zo, anders kan die beste man er niet bij. Stoorzender, en daarna aansluitend hoort u nog Bouke van der Wal met Tussen je oren. En vanavond om 11 uur het nieuwe programma van Peter van Koten. Limmen nog steeds, dus nog veel moois tot middernacht. Dank voor het luisteren naar Sensenta. Dank dat u er weer bij was. En blijft u vooral bij de concertzender zondagavond. Wat mij betreft, tot volgende week. Tot horens.

muziek van Gabriel Kahani uit de Verenigde Staten. Hij is een echte verhalenverteller. Zijn teksten hebben literair gehalte en die gebruikt hij in complexe muzikale composities. We hoorden Sid Shiva, een opname voor Nonesuch Records. En daarvoor waren we even in Japan met de multi-instrumentalist en producer Go Karusawa. Hij heeft zijn eigen platenlabel genaamd Guru Guru Brain. We hebben een aantal huisartiesten die regelmatig langskomen in Terra Incognita. Een daarvan is Clarissa Connolly, geboren Schotse, maar van kinds af aan inwoner van Kopenhagen. Zij studeerde daar compositieleer. We gaan luisteren naar een opname van Tech Duin Music uit 2018. Hier is De Novo.

muziek van Laura Misch, een naam die we steeds vaker tegenkomen. Zij zingt, speelt saxofoon en is producer. Londen is haar standplaats. Op 4 oktober aanstaande kan je haar zien en horen in het Concertgebouw. En daar speelt ze vast nummers van haar onlangs verschenen cd Lithic. We hoorden van deze cd het nummer Kairos. En zo naderen we alweer het einde van deze aflevering. Alle informatie over de muziek in dit uur vind je in de app en op de website concertzender.nl. En als je daar dan toch bent, word dan ook vriend of donateur van de Concertzender. We kunnen je steun goed gebruiken. Op de website kun je ook alle eerdere afleveringen van Terra Incognita terugluisteren op een tijd die je zelf bepaalt. Als laatste nummer horen we muziek van Cat Frankie en Bodies. Cat Frankie komt uit Australië. Haar standplaats is Berlijn. Bodies is de naam van een zevenkoppig ensemble van getalenteerde vrouwelijke soloartiesten. We gaan luisteren naar de prachtige a cappella klanken van All of It. Tot zover. Mijn naam is Fred Wittenberg. Bedankt voor het afstemmen en tot een volgende keer. Voor meer ontdekkingen en nieuwe luisteren.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Noorderlicht. Ons wekelijks programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. We beginnen vandaag met een nieuw album van de Zweedse componist Staffan Oudenhall. Geboren in 1953, en 1953 is dat. Hij maakte een eigentijdse bewerking van Förklädd

Als ik loop over straat gaan mijn gedachten in het rond, rond en rond. Waarop ben ik eigenlijk aan het wachten? Denk ik soms dat jij nog komt.

De mooie titel, met andere woorden, geeft al aan dat het geen letterlijke vertalingen betreft. De selectie kent vooral luchtige songs, hier en daar met een glimlach. Al gaat Van Delen zware onderwerpen of existentiële vraagstukken niet uit de weg. Recensent Ron Jansen zegt erover, ik citeer, het album staat vol prettig in het hoor liggende muziek met onderhoudende songteksten en verveelt daardoor geen moment. Een echt luisteralbum.

Van Delen is geen virtuoos muzikant. Zijn gitaarspel is basaal, maar ruim voldoende. Zijn stem is niet gepolijst, maar gepassioneerd, ingetogen of met een ruwer randje en vooral direct. Textueel volgt Van Delen in zijn hertalingen het origineel, maar met artistieke poëtische vrijheden. En daardoor ontstaan in feite nieuwe Nederlandstalige liedjes die bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlandstalige folklied.

van de lucht trekken vogels richting Rome. Maar hoe weten zij dat het tijd is om te gaan? Bij een warme open hart

over kust. Door vrienden nu verlaten. Ja, je weet heel goed. Het is tijd om weg te gaan. Maar ik blijf nog wat hier.

alleen. Zolang mijn lief maar hier is, ik weet dat het zo blijft, tot de tijd is om te gaan.

0: Al van jongs af aan ben ik een groot liefhebber van het repertoire van Cornelis Vreeswijk. De cd Blues, Ballades, een telegram bevat louter liedjes van Vreeswijk, waarvan een deel door Van Deelen zelf uit het Zweeds werd vertaald. Hier zijn vier van die liedjes waarbij de muzikant over het lied Een oude troubadour opmerkt. Enigszins herken ik mezelf daarin op meer dan één manier.
1: Standvastig en paraat staat hij in volle ornaat. Recht uit de fabriek, een loodsgrijs stenen soldaat. Op zijn rug hangt een geweer, in zijn riem steekt een granaat.

Zijn brein dat is de top, zijn brein dat is de top. Oorlog voeren doet hij het liefste zonder tussenstop. En als hij een bevel krijgt, offert hij zijn leven op. Zijn gehoorzaamheid totaal, gehoorzaamheid totaal. Zijn blik naar het front gericht voor de generaal. Dan regelrecht de dood in, dat weten we allemaal. Maar hij krijgt geen graf, maar hij krijgt geen graf. Na het leven volgt de dood, nee dat verhaal is nooit eens af. Zijn lijk werd omgesmolten toen hij zijn leven gaf. Dit een soldaat voor mij, dit een soldaat voor jou. We starten de productie, plannen een oorlog nou. Zodra we wapens hebben, worden wij zonder berouw. Standvastig en paraat, zat hij in vol ornaat. Recht

Ik was vrolijk en zong en ik danste in het rond en proostte op wat komen zou. Op leven, liefde en geluk, op alles waar ik van hou.

heb gehad. Op aarde was echt iedereen de oorlog meer dan zat.

is iedereen dan al welvaart? Waarom doet die jeugd dan zo raar? Ze bedreigen het bestaan van de rechtsstaat. Ons erfgoed is flink in gevaar. Geen respect voor het verleden. Slapen op ons

zal het nu weten. Door de heren geen opruiers meer. We vegen ze zo van de dam af. Met knuppels slaan we ze neer. Ze zijn toch te lui om te vechten.

duur. Ik ben een oude troubadour, ik deug echt nergens voor. Ik trek het hele land nu door voor mijn laatste grote tour. Ik zing mijn kleine simpele lied, vol van vreugde.

0: Sonja Barend sloot haar programma altijd af met de groet en morgen gezond weer op. Wij doen dat met Hans van Delen en zijn interpretatie van Cornelis Vreeswijk's Misschien wordt het morgen beter. Dit was Folk It, samengesteld door Marius Roeting.
1: Hier zit ik op een vuilnishoop, kijk droevig om me heen. Ik zie volle en oude flessen, excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma L'Esprit Baroque. De sonate is een muziekvorm die in de 17e eeuw tot ontwikkeling kwam. Je had er twee, de Sonata da Chiesa, die bestond uit 3 of 4 delen, afwisselend snel en langzaam. En dit werd later de klassieke driedelige sonate. En je had de Sonata da Camera, bestaande uit meerdere delen die gebaseerd waren op dansvormen. Later gingen deze sonates suite heten. We laten u vandaag 17e eeuwse sonates horen, waarvan de vorm nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Luister eerst naar 3 sonates voor gamba-consort van de Engelsman William Young, gespeeld door de Hamburger Raadsmuziek onder leiding van Simone Eckert.

Sonoko en Sabuki viool, Maria Nishiyama en cellist Takashi Kakate. Speelden drie stukken van Giovanni Bonaventura Viviani. Het derde stuk heette geen sonate, maar was wel net als een sonate een afwisseling van snelle en langzame delen. Nog een collega in Innsbruck van Young en Viviani was Giovanni Antonio Pandolfi Meali. Hier zijn twee sonates van hem gespeeld door Gunnar Letzbor met Ars Antiqua Austria.

O jee, dat eindigde een beetje abrupt. Violist Gunnar Letzbor en Ars Antiqua Austria speelden twee sonates van Giovanni Antonio Pandolfi Meali. Onze laatste sonatencomponist is de Oostenrijker Johann Heinrich Schmelzer. Ook hij werkte voor de Habsburgse machthebbers, alleen niet in Innsbruck, maar aan het keizerlijk hof in Wenen. Een sonate van Schmelzer wordt gespeeld door Helene Schmidt, viool, Jan Krikowski, cello, Stefan Raad, theorbe en Jürg Andreas Bütiker, orgel.

Dat waren Helene Schmidt, viool, Jan Krikowski, cello, Stefan Raad, theorbe en Jörg Andreas Böttiger, klavecimbal, in een sonate van Johann Heinrich Schmelzer. En daarmee hebben we een einde bereikt van deze L'Esprit Baroque, waarin u hebt kunnen luisteren naar muziek van vier barokcomponisten uit de tijd dat de sonatevorm nog niet uitontwikkeld was. Op de valreep nog wat Schmelzer. Het programma werd samengesteld door Jacques Hendricks. En zoals altijd kunt u alles nog eens nalezen en teruglijsteren op onze site concertzender.nl en in de app.

Goedemorgen, dit is de Concertzender en de komende 3 uur kunt u luisteren naar een aflevering van de ochtendeditie. Deze week hebben we in ons programma een gevarieerd aanbod van muziek uit de afgelopen eeuwen. Het eerste werk dat we u laten horen is de Lustige Veldmuziek nummer 2 in C groot van de Duitse componist Johann Philipp Krieger. En die wordt uitgevoerd door het ensemble Tout Suite onder leiding van Marianne Pfau.

Dat was de Chacona van Johann Heinrich Schmelzer. De Franse componist François-Joseph Gossec werd geboren in 1734 in een Franse enclave in de Oostenrijkse Nederlanden, een gebied dat nu Wallonië heet. Symfonieën en opera's waren zijn voornaamste output. U gaat luisteren naar een selectie uit zijn tragédie lyrique Sabinus. Het stuk gaat over de opstand van de Gallische edelman Julius Sabinus en zijn vrouw Eponine tegen het Romeinse bewind. De uitvoering is in handen van het ensemble Les Agréments onder leiding van Guy van Waas.

Les Agréments voerden een selectie uit van de opera Sabinu van François-Joseph Gossec. De Tsjechische componist Jozef Myslivicek heeft een groot aantal werken nagelaten, waaronder 55 symfonieën en talrijke opera's. Ook schreef hij diverse soloconcerten, zoals het nu volgende concert voor piano en orkest nummer 2 in F groot. Het Zweeds Kamerorkest staat onder leiding van Nicholas McKeegan en de solist is pianiste Claire Hammond.

Claire Hammond was de soliste in het tweede pianoconcert van Jozef Myslivicek. Een andere Tsjechische componist was Johann Baptist van Hal, tegenwoordig ook aangeduid als Jan Xytel van Hal. In 1784 speelde hij samen met Jozef Haydn, Wolfgang Mozart en Karl Dietersdorf in een all-star strijkkwartet. Vandaag echter een ander kwartet, namelijk Van Hals kwartet voor fluit, viool, altviool en cello, opus 7 nummer 6 in C groot. U hoort Uwe Groot fluit samen met het Janaki-trio.

Dat was het fluitkwartet opus 7, nummer 6 van Johann Baptist van Hall. De Engelse broers Walter en George McFerrin en hun zus Emma waren alle drie muzikaal actief. Walter was pianist, componist, dirigent en docent aan de Royal Academy of Music. En van zijn hand is het Concertstuk, een werk uit 1881 voor piano en orkest in E klein. Het Tasmanian Symphony Orchestra staat onder leiding van Howard Shelley, die ook de solist is.

Howard Shelley speelde het concertstuk van Walter McFerrin. De volgende twee muziekstukken worden gezongen door het Kiel Madrigaalkoor met dirigente Friederike Wepken. Het is een van de vele koren die zij heeft opgericht en geleid. U hoort eerst Jordens Oro Wieker, opus 50, van de Zweedse componist Ludwig Norman. En dat wordt gevolgd door Dalla Kopen van de Noorse componist Björn Kruse.

Dat waren twee koorwerken van achtereenvolgend Ludwig Norman en Björn Kruse. U luistert naar de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. Wilt u meer weten over wat u gehoord heeft of nog gaat horen? Kijk dan op concertzender.nl. En daar vindt u ook informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt en over hoe u ons kunt steunen. In Breslau, in de toenmalige hoofdstad van de provincie Silesië in Pruisen, werd de componist Salomon Jadassohn geboren. Naast pianist en componist werd hij leraar aan het conservatorium in Leipzig, waar, naast vele anderen, de Nederlandse componisten Bernard Zweers en Cornelis Dopper les van hem kregen. Jadassohn componeerde 4 symfonieën. En in deze uitzending zijn symfonie nummer 1, opus 24, in C groot. En die wordt uitgevoerd door het Brandenburgisches Staatsorkester Frankfurt met dirigent Howard Griffith.

Na deze eerste symfonie van Salomon Jadassohn, nu een cellosonate van de eveneens uit Pruisen afkomstige Jean-Louis Nicodet. Marien van Stalen cello en Jozef de Beenhouwer piano spelen nu de sonate voor cello en piano nummer 2, opus 25 in G groot.

We begonnen dit programma met opname gemaakt in Moeses Sacrum in Arnhem in februari jongstleden. Met werken voor twee piano's van Martijn Padding en van Louis Andriessen door Laura Sandé en Anna van Neukerken. En dan gaan we luisteren naar twee horens uit het Orkest Ereprijs. Als eerste hoort u Calls, voor twee horens dus, ook werk van Louis Andriessen.

En dat was Kals, een stuk voor twee horens van Louis Andriessen door twee hornisten van het Orkest Ereprijs. Het Orkest RKST 21 is een samenvoeging van Orkest Ereprijs met gasten. En dit orkest staat onder leiden van Gregory Charette. U hoort de volgende drie werken door deze bezetting. Jungle Run van Simon Krust, In Vaart van Catharina Gerke en Momento Mori van Ruud Roelofsen. Ook weer opgenomen dus, maar dit keer op 29 februari op het Arnhems Andriessen Festival.

En dat waren werken van Simon Krust, Catharina Kerke en Ruud Roelofsen door het orkest RKST 21, het Orkest Ereprijs dus met gasten. Bij de laatste twee, nu volgende werken, werd deze bezetting uitgebreid met de sopraan Elizabeth Hetherington. En van hen gaat u nu horen Yellow is Blue but Green van Catherine Ching Fang Teng en Anomia van Yanis Kyriakides.

U hoorde Workers Union van Louis Andriessen door het ensemble De Volharding onder leiding van Jussi Jaatinen. Mischa Mengelberg bracht improvisatie, humor en vrije jazz naar de notenkrakers. Naast componist was hij pianist en medeoprichter van de Instant Composers Pool. Hij liet zien hoe dicht componeren en improviseren bij elkaar kunnen liggen. In Blue Chopsticks uit 1982 speelt Mengelberg met een bekende melodie die steeds onverwacht van richting verandert. Daarna volgt Epistrophe, oorspronkelijk een compositie uit 1964 van Thelonious Monk, een van zijn helden. De uitvoerenden zijn Roswell Rudd, Steve Lacy, Mischa Mengelberg, Kent Carter en Han Benink.

Dat waren Chopsticks en Epistrophe van Misha Mengelberg. Een van de belangrijkste ideologen van de Noodkrakers was Peter Schat. Hij verbond muziek nadrukkelijk met maatschappelijke veranderingen en zocht voortdurend naar nieuwe systemen en vormen. Zo ontwikkelde hij zijn eigen compositiesysteem, de toonklok. Zijn compositie, May 75, ontstond in een periode van sterke maatschappelijke betrokkenheid. Het werk is strak opgebouwd, expressief en voortdurend in beweging. U hoort nu May 75, uitgevoerd door het Groot Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Hans Vonk. Met Lucia Meeuwse, mezzo-sopraan, en Meinhard Kraak, bariton.

U luisterde naar May 75 van Peter Schat. Ook Jan van Vlijmen behoorde tot de notenkrakers. Maar hij ontwikkelde een eigen verfijnde en lyrische stijl. Zijn muziek zoekt minder het conflict en meer de verbeelding. In zijn Quintetto per Archi vormen de delen Desolato en Finale twee uitersten. Desolato is ingekeerd en somber, terwijl Finale juist energiek en bewegelijk is. Deze twee korte delen laten verschillende kanten van Vlijmens stijl horen. Ze worden nu uitgevoerd door het Schönberg-kwartet.

Dit waren twee delen uit Quintetto per Archi van Jan van Vlijmen. Tot slot hoort u muziek van Rijnbert de Leeuw. De Leeuw was niet alleen componist, maar ook dirigent, pianist en vooral een belangrijk pleitbezorger van nieuwe muziek in Nederland. Zijn hele leven zette hij zich in voor componisten uit binnen- en buitenland en inspireerde hij generaties muzici. Zijn Quartet for Violin laat een andere kant van de notenkrakers zien. Geen protest of het grote gebaar, maar muziek die uitnodigt om aandachtig te luisteren naar kleine verschuivingen, detail en stilte. U hoort het Amsterdam String Quartet.

Met Quartet voor Violin van Rijnbert de Leeuw besluiten we deze uitzending over de actie Notenkraker. Dit programma werd samengesteld door Helene de Groot.

Goedemiddag, lieve luisteraar. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach. We zijn in de eerste weken van Bachs verblijf in Leipzig als Thomaskantor en hij zorgt meteen voor de ene mooie kantate na de ander. Ook die van vandaag, namelijk de nummer 46. Luister naar die titel alleen al. Schau het doch und seh het, ob irgend ein Schmerz sei. Kijk toch goed en zie of ergens een lijden is. Nou, dat is ook een heel Bijbelse uitspraak, want de God van de Bijbel heeft omgezien naar zijn lijdende dienstknecht die, ja, slaaf gemaakt was in Egypte en uiteindelijk het volk verlost, zo zegt het geloof. Dus dat is een zeer pregnante tekst in de Bijbel. En Bach speelt ermee en maakt daar ook weer een indringende kantate van. Dus schitterende muziek. En aan alle kanten is hij doorwrocht en doorvoeld en aanwezig. Dus allemaal doorleefd, dat het Bach, iedere noot van hem is doorleefd. Maar het is pittig. Haal de vertaling erbij van Ria van Hengel. Dan geniet u dubbel, want dan weet u een beetje wat Bach met de woorden doet. Hij wordt uitgevoerd door de Bach-Stiftung St. Gallen, dan denk ik van Roelof Loets. We luisteren naar de altus Marcus Forster, heel geliefd al bij ons. De tenor Thomas Hobbs, dat is de vaste tenor eigenlijk van Herrewegen. En de bas Matthias Helm.

0: Dag luisteraar. Van 4 mei tot en met 10 juni 2026 vond in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, ook wel bekend als Beaux-Arts, de internationaal befaamde Koningin Elisabeth-wedstrijd plaats. Het was een editie voor cello, de derde nog maar in het 75-jarige bestaan van de wedstrijd. Er stonden 64 kandidaten op het podium van de Henri Leboeuf-zaal. 24 van ze haalden de halve finale, 12 de finale. Recensenten hebben deze editie beschreven als van zeer hoog niveau, levendig en indrukwekkend, en met een droomfinale die de Italiaan Ettore Pagano als winnaar aanleverde. Mij is de 18-jarige Georgische celliste Anna Meipariani bijgebleven. Ze zorgde voor een kippenvelmoment door geheel onverwacht tijdens haar optreden wat te gaan zingen. Ze zong de melodie mee van het concerto van Leopold Hoffmann. Het was een magisch moment tijdens die halve finale. Blijf jezelf was het advies dat de jury de kandidaten had meegegeven. Foutjes zijn niet zo belangrijk, de persoon achter de cello wel, zeiden ze ook nog. Wel, Anna Meipariani heeft dat advies zeker opgevolgd. Helaas, omdat de halve finale betreft, hebben we er geen opname van. 2026 leverde niet alleen de 75ste editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, het was ook de 150ste verjaardag van de geboorte van de legendarische Belgische Koningin Elisabeth en van een van de grootste cellisten van de 20ste eeuw, Pablo Casals. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd 2026, Ettore Pagano dus, krijgt de Goff Riller Cello van Casals 4 jaar lang in bruikleen. Nu, je kunt je afvragen wat de zin is van competitie als het over kunst gaat. Cellist Pieter Wispelwij, niet de eerste de beste, is duidelijk daarover. Wedstrijden zijn voor paarden, vindt hij. Anderzijds, muzici die het goed doen tijdens bijvoorbeeld de Koningin Elisabeth-wedstrijd lanceren meteen hun carrière en dat is ook wat waard. Weinig onderscheidingen staan zo hoog aangeschreven als die van de Belgische Koningin Elisabeth-wedstrijd. We luisteren nu naar de Symfonia Concertante in E-klein, opus 125, van Sergei Prokofjev, met als delen Andante, Allegro giusto en finale andante con motto. Het Belgian National Orchestra staat onder leiding van de Nederlandse dirigent Anthony Hermus. En de cellist is meteen, ik zei het al, de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd 2026, Ettore Pagano.
1: U luistert naar Concertzender Live met Leo August de Bok.

Winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd 2016 voor cello, de Italiaan Ettore Pagano, speelde de Sinfonia Concertante in E-klein, opus 125 van Sergei Prokofjev. Met als delen Andante, Allegro Giusto en finale Andante con Motto. Het Belgian National Orchestra stond onder leiding van de Nederlandse dirigent Anthony Hermus, een groot dirigent, maar ook een erg sympathiek en toegankelijk muzikus. Volgt nu een concerto van Witold Lutioslavski door Tae-yeon Kim. Deze celliste werd al veelvuldig bekroond. Ze is Zuid-Koreaanse, ze werd geboren in Seoul. Ze is ook de jongste van de 12 finalisten. En momenteel studeert ze aan de Curtis Institute of Music in de Verenigde Staten. Haar tweede plaats in de Koningin Elisabeth-wedstrijd 2026 betekent voor haar een doorbraak. Haar spel werd beoordeeld als emotioneel en tegelijk loepzuiver. Tae-yeon Kim nu dus met het concerto van Witold Lutioslavski. De delen van het concerto zijn Introduction, Four Episodes en de finale die de naam Cantilena meekreeg. Het Belgian National Orchestra staat ook voor deze uitvoering onder leiding van Anthony Hermus.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

glimlach van oor tot oor. Met een lange stok in de ene hand en die andere.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Wouter Steenbeek. Graag tot een volgende keer.

Dag luisteraars, dit is Folk It bij de Concertzender. Oude glorie vergaat niet. Dat geldt ook voor muziekgroepen en muzikanten. Luister maar naar de Noord-Italiaanse formatie Bonifica Emiliana Veneta. We korten het af tot BEV.

De eerste vier tracks komen uit de historie van BEV. In 1999 verscheen de eerste cd Apatropaika. Twee jaar later kwam Variabile Naturale en Materiali Tradizionali. Maar toen, vanaf 2005, bleef het stil. Het doel van de formatie is het exploreren en herinterpreteren van de traditionele muziek uit Noord-Italië. Met name de streken Emilia-Romagna en Veneto. Daarbij combineren ze overgeleverde muziek met zelfgeschreven nieuw materiaal. Soms, zoals de titels al doen vermoeden, ligt de nadruk meer op het ene dan op het andere. De samenstelling paste zich in de jaren aan en in 2007 werd de formatie opgeheven. 7 jaar later volgde een doorstart, maar ja, zonder een nieuw album. Tot vorig jaar.

Walter Rizzo, Alessandro Motaran en Marco Mainini vormen in de nieuwe bezetting nog steeds de kern. De creatieve afwisseling is wellicht groter dan voorheen, al vind je ook nu de typische dans als de Fulana, de Moverino, de Giga en Quaranta terug. Daarnaast spelen ze historische of op overlevering gestoelde ballades. Ze worden begeleid door volksinstrumenten zoals de draailier, trekzak, piffero en piva. Verder nog de mandoloncello, gitaar, viool, contrabas en percussie. Maar ook sax, klarinet en trombone.

BEV mag dan wel geen veelproducent zijn, maar ze behoren tot de belangrijkste uitvoerders van de Folk uit Noord-Italië. En dan vooral van de uitlopers van de Alpen en de vlakte van de Po tot aan de golven van de Adriatische Zee. Het vierde album, Quattro, is dan ook de aanleiding voor deze speciale aflevering van vandaag.

We gaan eruit met de slottrack en het is de titeltrack van het album Quattro. Deze Vogue het Mediterranee werd samengesteld door Marius Roeting.

0: Veel muziek, weinig woorden. Dat is de Concertzender. Om onze programma's te kunnen blijven uitzenden, hebben wij uw hulp hard nodig. Op onze website staat hoe u ons kunt steunen.
1: Hallo, hallo, hallo. Hier zijn we weer met de Brasil da Leeuw. Inderdaad, Peter van Kolt en Lilian Vieira. En we zijn hier genietend van de lekker weer van juli in Nederland. Ja, maar voor dit lekker weer, dat vraagt wel lekker Braziliaanse muziek, hè? Dus wij gaan niet zoveel over praten, gewoon muziek draaien. En we beginnen met céu, sangria.

Je hebt geluisterd naar Maria Bethânia. Het lekker weer moet gewoon in je haartje zijn. Hè? Het kan wel regen buiten, maar als het van binnen de zon schijnt, is het belangrijkste. Je hebt geluisterd naar Maria Bethânia, Grande Mar. Maar weet je wat? We gaan even verder. We gaan naar Trio Mocotó, Que Nega É Essa. Want dan gaat de zonnetje van binnen gelijk aan. Dus geniet ervan.

Dit was de stem van Sayyid Khalifa. Je luisterde het afgelopen uur naar een programma gewijd aan de stedelijke populaire muziek van Soedan. Tot de splitsing van Zuid-Soedan in 2011 was Soedan het grootste land van Afrika. Het land kent nog altijd een bijzondere, rijke en diverse mix van volken en culturen. Ondanks de afschuwelijke oorlog blijft deze muzikale erfenis voortleven, ook in de Soedanese diaspora. We sluiten af met de stem van de Nubische zanger Mohammed Wardi. Playlist en meer informatie zijn te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma wordt samengesteld door Hatem Suleiman.

Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Wereldmineralen. Vandaag Noord-Indiase raga-muziek, gespeeld op achtereenvolgens sitar, gitaar en bamboefluit. Onze programmamaker Pieter de Rooij dook in zijn platenverzameling en selecteerde voor deze uitzending 3 LP's. De eerste LP die aan bod komt werd in 1974 op EMI, His Master's Voice, uitgebracht en betreft een album van sitarspeler Ustad Imrat Hussain Khan, geboren in 1935 en overleden in 2018. Hij stamt uit een roemrijke muzikantenfamilie en is de jongere broer van Ustad Vilayat Khan, die beschouwd wordt als een van de grootste en beroemdste sitarspelers van de 20e eeuw. Het mag daarom niet verbazen dat ook Imrat Hussain Khan als sitarspeler zijn sporen heeft verdiend. Op het album uit 1974 speelt hij de raga Shri. Op kant A doet hij dat op de Surbahar, dat is een bas-sitar, en op kant B speelt hij dezelfde raga op de gewone sitar. We laten kant B horen, de uitvoering op sitar. De speellijst van deze uitzending is te vinden op concertzender.nl. Hier is sitarspeler Ustad Imrat Hussain Khan met de raga Shri.

Dat was tot slot van deze uitzending fluitist Hari Prasad Chaurasia met de Raga Puriya Dhanashri. In het afgelopen uur kwamen raga-vertolkingen aan bod, gespeeld op sitar, gitaar en bansuri. Sitarspeler Imrat Hussain Khan was te horen met de raga Shri. Op gitaar vertolkte Bri Bhushan Kabra de raga Maand. En tot slot waren opnamen van bansuri-fluitspeler Hari Prasad Chaurasia te horen. Hij speelde de raga's Des en Puriya Dhanashri. De speellijst van deze uitzending is te vinden op concertzender.nl en de samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Ok.

0: En tot zover deze aflevering van Acoustic Mood met voor de tweede keer als gast David Golek. David, thank you very much for being here.
1: Thank you, dank je wel.
0: De techniek was in handen van Hans Meerman, de presentatie van Tom Maas. Graag tot de volgende keer.

Vandaag in Concertzender Live Global een opname van het Nisbet Sadrajeva Ensemble uit Azerbeidzjan, dat op 19 april van dit jaar eenmalig in Nederland optrad bij het vermaarde wereldmuziekpodium De X in Leiden. Nisbet Sadrajeva is een van de reizende sterren van de nieuwe generatie beoefenaars van de klassieke Azerbeidzjaanse mugam. Dat is een traditionele muziekvorm die vooral gekenmerkt wordt door het grote belang van improvisatie. Het is een zeer complexe vorm van muziek met specifieke systemen en concepten van muzikale expressie die een zeer hoog niveau van professionaliteit van de uitvoerende kunstenaars vraagt. Hoewel de mugam een klassieke en academische muziekvorm is, is het toch gebaseerd op populaire volkse melodieën, ritmes en uitvoeringstechnieken. Er zijn sterke banden tussen de Azerbeidzjaanse mugam, de Iraans-Arabisch-Turkse makam en de Centraal-Aziatische shashmakam. Het hoeft geen betoog dat de mugam bijzonder populair is in Azerbeidzjan. De al op jonge leeftijd talloze malen om haar krachtige stem gelauwerde Sadrajeva wordt begeleid door uitstekende muzikanten die de traditionele langhalsluit, tar, de viersnarige kamansha, een viool met een puntige kop, de frame-trommel daf en de cilindrische trommel nagara bespelen. Luistert u het komende uur naar het Nisbet Sadrajeva Ensemble.

0: Welkom, goedenavond bij weer een uitzending van Rit Mundo. En u hoorde het al, de WK 2026, het officiële FIFA World Cup nummer door de Colombiaanse diva Shakira en de andere grootste popartiest, maar dan uit Afrika, de Nigeriaanse zanger Burna Boy. En waar hadden ze het over? Als je goed luisterde, Pelé, Maradona, Ronaldo en Argentinië, Frankrijk, Korea en zelfs de Netherlands. Nou ja, die lagen eruit. En wat de uitslag is, weet ik op dit moment niet, want we worden van tevoren helaas opgenomen. In ieder geval, deze uitzending gaat over de landen uit Afrika die toch de laatste jaren enorm in opkomst zijn. Alleen al deze editie 2026, Algerije, Egypte, Marokko, Tunesië en uit de Sub-Sahara, Congo, Ghana, Ivoorkust, Kaapverdië, etc. Totaal 10. Maar er zijn ook veel spelers met een dubbele nationaliteit die voor andere landen uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan Mbappé voor Frankrijk en Lukaku, de grote man van het Belgische team. En in 2010 had je bijvoorbeeld nog maar 6 Afrikaanse landen die meenemen. En in alle interviews en artikelen, zoals kop in de krant, Tijd voor Afrika, daar zitten grote beloften. En daar zit ook het thema van deze uitzending. En kijk, voetbal en muziek zijn al vanaf de jaren 50 een sterk team. Want behalve rugnummers spelen er sindsdien ook muzieknummers tijdens de grote toernooien. Zo ging Brazilië in 58 naar het WK in Zweden met de samba Ataca del Mundo Enosa. En Spanje in 62 naar Chili met de rocker El Rock del Mundial. En vandaag dus hebben we Dai Dai van Shakira en Burna Boy. Maar andere bijvoorbeeld Afrikaanse voetbalplaatjes zul je vermoedelijk nooit te horen krijgen op de meeste zenders. Behalve dan vanavond met diverse nummers die in de jaren 80 en 90 de opkomst van het Afrikaanse voetbal begeleiden. Meestal als ode aan een team of aan een speler waarin de lokale muziektradities en instrumenten nog doorklinken. Maar allereerst een drieluik aan actuele nummers waarin je dat lokale geluid voor mondiale, strak klinkende afrobeats en ragaton hoort verspreid aanwezig. Zoals het nummer van de Marokkaanse World Cup Song uit 2022, Welcome to Morocco. En daarna nog 2 actuele voorbeelden, de Egyptische officiële FIFA Cup Song en die uit Ghana voor de Black Stars, Shining for Your Nation, Remember the Name. Hier zijn ze, Red One Doozy en Hatim Amor uit Marokko met Welcome to Morocco.
1: Welcome to Morocco.

0: U hoorde het album Lundi van Avel Bokum. We vervolgen met Afro Groove Queen van Manu Gallo. Manu Gallo werd in 1972 geboren in Ivoorkust. Manu sloeg al jong op alles waar een geluid in zat. Op een dag zag ze voor het eerst een basgitaar en werd er gelijk verliefd op. Haar percussieachtergrond is dan ook duidelijk terug te horen in haar spel. In 2003 verhuisde ze naar België om daarbij Zeb Mama te gaan spelen. Inmiddels is Manu uitgegroeid tot een van de grote sterren van de Afro-Europese muziek. Ze combineert feilloos de muziek van haar geboortestreek met westerse muziek. Baslegende Bootsy Collins was onder de indruk van haar spel en wilde Afro Groove Queen graag produceren. Onder zijn leiding haalde Manu Gallo het optimale uit haar sound, gecombineerd met funk, jazz, soul en blues. Naast Collins zijn ook Menno Dibango, Chuck D, Zeb Mama en de Nederlandse percussionist Lucas van Merwijk op dit album te horen.
1: In the beginning, baby. You got lead in the water, bleeding on the brain. Contamination, driving me insane. The more I drink it, the less I feel. Oh, the bigger the headache.